0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitteshooljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijjant de mische, kiemakurstele,
1: August mische, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment fin de credive August nischkelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira.

0: Shachar Dabin, Remember My Name, La Moyo, Rivachulum with American Girls, La Harry Styles. Kachi Wilshe Bachar, the Thomasil to be my Frassler, Kosher and Inishil, the Doyle Grandma Kosher, the father in law, Car Ker the Harlog and a Kosheri tea. Stoyhiger Volgacht and Amachas, Tehen the Dishi, I guess Nafajlo, Kosheri Arachtas, and House Shares. Intrach, Buiches Ladia, Buiches Lamakte, Nihuan, Nafajlin. Ian Cassin Gias, ach nach feijlin gulle kosher ach ach nerd. Ach ian toch een real design ach arze. Mullamor gadol job. Tia chugga van show er re-rob en wadde geish toch lebegani na Ariana Grande ik lua. Ach nis jir ach show chugga van nieuwis. I knew you, le Taylor Swift.
1: Radio re-rob.
2: Aan ons zien we goed in haar mailitis, haar mitisjoliocht, haar bishroge, august haar nukes. Boele schach, ik chach en duches, de ihe schkeliocht, de quischchali,
3: ik jante mische, kiema kerstele,
2: august mische, kuan de burke.
3: Ze tra adrum spriel show, fallo moment voor in de credit, august ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
2: Veel er de ruches, a hoogte glo, gach derdi en een show, radio rira, no eis sheer er Spotify, august Apple Podcasts, on wadden dargion.

0: track Even Ofemi ag Ibrado Sinavi Noble. Right, dat zijn aandam. An tune is moos de tier around die of zich hoort aan tune tal gaan ag Ibrahein aan tachten show. Zaller gaat ik mee maak aan tune shin. Eest moet je leuk hele katappen. Let her top 10.
1: Show eat na jet hits is mo on tachten show.
2: Number 10.
0: Becky Hill.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis scheliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus ne schelte, et ha grillo or venulocte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, radio rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.